0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaalomroepgoorlen.nl. Lokaalomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale omroep Goorle.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
2: Bij Lokale Omroep Goorle hoor je het laatste nieuws uit de regio.
3: See you with-

0: Bedankt.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen, de omroep.

bekendste liedjes van de Beatles, 1965. Ja, in Engeland verschijnt Help in de platenzaken. Het nieuwste album van de Beatles. Bekendst worden de liedjes dus Help, Yesterday en Ticket to Ride. En dat liedje dat hoorde je net voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, het is donderdag. Het is 6 augustus 2026. Welkom bij dit ochtendradioprogramma. We zijn er elke dag. Inmiddels alweer aflevering 5426. Dus we hebben er al veel gehad, hè. Ja. Ja, het is wat, hè. Dat waterpeil van diverse rivieren. Ook de Donau, die staat redelijk droog. Ja. Mensen kunnen op verschillende plekken op de Donau lopen, momenteel, over de bodem. Het is de op één na langste rivier van Europa. Zeker 20 schepen van de nazi's uit de Tweede Wereldoorlog die zijn in één keer zichtbaar geworden voor voorbijgangers in het Servische dorpje Prahovo, waar de rivier grenst met het buurland Roemenië. Ja, het zou gaan om schepen die behoorden tot een vloot van 200 schepen die in september 1944 door de Duitsers zelf tot zinken werd gebracht om het naderende Sovjetleger af te stoppen. Ja, de schepen bij Prahovo zijn niet het enige dat door de drooglegging van de Donau aan de oppervlakte komt. Inwoners hebben ook al de botten van een mammoet gevonden. Ja, wetenschappers van het nabijgelegen museum hebben tot nu toe een kaak, delen van slagtanden, een deel van een schouderblad en een dijbeen geïdentificeerd. Ja. En in Slowakije vielen de oevers van de rivier ook droog, waardoor een mijn uit de Tweede Wereldoorlog aan het licht kwam. Dat gebeurde bij Virt in het zuiden van het land. Ja, het lage waterpeil zorgt voor problemen in de regio. In Bulgarije bijvoorbeeld moest een cruiseschip met 200 toeristen worden ontruimd, omdat het op een zandbank terecht was gekomen. Hè? Ja, er is droogte in de wereld. Hè? Ja, er valt te weinig neerslag. Er is te weinig water. Niet alleen op plekken zoals in Slowakije en zo. Hè, en de Donau, nee. Ook de Rijn, hè, de Waal. Rivieren in België, rivieren in Duitsland. Het ligt allemaal op een laag pijltje. Hè. Het is gewoon hoog nodig dat we een keer een klein beetje regen krijgen. Hè. Ja, gewoon dat het een beetje neerslag. Ja, daar los je niet alles mee op. Maar wel veel, denk ik. Hè. Ja. Goed, goedemorgen voor de Wekker Wakker. Het is donderdag. We gaan maar gewoon beginnen, toch?

De donderdag begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland. Back to the 80s. Back to the 80s. Back to the 80s.

Ideaalbeeld in de jaren 80 remix, hè? Twee liedjes uit de jaren 80 hoorde je weer voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, dit is het ochtendradioprogramma. Even het nieuws, de fabrikant van fietsen van Babu, Batavus en Sparta heeft uitstel gevraagd van betaling. Het gaat niet goed financieel, het is een voorstadium van een faillissement. Ja, het gaat al een tijdje niet goed, tijdens de coronacrisis was er al ellende, want toen werden geen onderdelen geleverd, toen dat probleem was opgelost. Toen nam in één keer de vraag naar fietsen weer af en bleef de leverancier met een enorme voorraad fietsen zitten. Ja, Axel heeft al enkele reorganisaties achter de rug. Vorig jaar bijvoorbeeld, in de zomer, sloot het de laatste fabriek in Nederland, in Heerenveen. Het productieproces werd verplaatst naar Frankrijk en naar Hongarije. Ja, Japan is bezig om een tweede hoofdstad te zoeken voor het geval Tokio zou worden getroffen door een natuurramp. Het Japanse parlement heeft hier eind juli een wet voor aangenomen. De regering hoopt zo ook dat het land zich minder centreert rond de hoofdstad. Ja, de Japanse wetgevers die willen met het plan de boel veiligstellen dat de regering kan blijven functioneren. In verband met een ramp. Ja, van de ruim 122 miljoen Japanners wonen er meer dan 13 miljoen in Tokio. En ongeveer 37 miljoen in de regio van de hoofdstad. Die concentratie die maakt ook de rest van Japan kwetsbaar. Omdat meteen het hele bestuur van het land op dat moment van veel ellende kan stilvallen. Ja, Japan heeft geregeld te maken met aardbevingen. Zo was het zuiden van het land eind juli nog opgeschript door een beving van 7.1. Toen kwamen er 24 mensen om het leven en stortten ook gebouwen in, bruggen, wegen, alles ging naar de ellende. Ja, tienduizenden huishoudens zaten door de aardbeving toen zonder elektra en water. Ja, met de nieuwe wet moet ook de economische dominantie van Tokio worden afgebouwd. Ja, zo is de hoofdstad op dit moment goed voor 20% van de economie van het land. Maar ja, men wil dus nu een tweede hoofdstad, zodat het wat beter geconcentreerd is op diverse plekken. In geval van nood, hè. Ja. Verder nog meer nieuws. Ja, het weerbericht natuurlijk, hè. Vandaag neemt in het noorden wat bewolking toe. Er kan ook een buitje vallen. We hebben te maken met een matige tot vrij krachtige westenwind. Dus lekker toeveren aan het strand, bijvoorbeeld. Ja, het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in Limburg. Als we dan alvast een beetje kijken naar morgen, dan zien we dat de zon en wolken elkaar dan ook weer gaan afwisselen. We hebben dan een noordenwind, voelt wat koeler aan en dan wordt het maximaal 24 graden.

Ja, het liedje mag voor mij een keer terugkomen, hoor. Wat een lekkere dagtopper is dit, zeg. A Bleeding Colors and I Got What You Need is de dagtopper van deze toch wel lekkere donderdag, hè. Ja. Ja, op deze dag is het trouwens iets minder leuk, maar het is wel eventjes het vermelden waard. Op 6 augustus 1945 wordt er op de Japanse stad Hiroshima een bom gegooid. De atoombom. De Amerikaan Paul Tibbets, die was de piloot die de atoombom naar de Japanse stad bracht. Ja, het vliegtuig waarin hij vloog, vernoemde hij naar zijn moeder Enola Gay. Ja, met het gooien van de atoombom wilde Amerika het einde van de Tweede Wereldoorlog bespoedigen. Nou ja, tijdens de oorlog was in Amerika het zogenaamde Manhattan-project van start gegaan. Dat is een uitermate geheim project waarbij gewerkt werd aan de ontwikkeling van de atoombom. Ja, er zijn heel veel mensen aan overleden. Dat was ook een klein beetje het antwoord van de aanval op Pearl Harbor toen door de Japanners, hè? Ja, in Amerika. Ja, en verder op deze dag in 70 na Christus in Jeruzalem kan de tempeldienst niet meer uitgevoerd worden. Er is namelijk een Joodse oorlog aan de gang. En daarmee komt er een eind aan een periode van ongeveer 1000 jaar... waarin geofferd werd in de tempel. En in 1791, ook even geleden als laatste, de koning van Pruisen, Friedrich Wilhelm II... die wijdt in Berlijn de nog niet helemaal voltooide Brandenburger Tor in. Ja, het verkeer mag vanaf die dag onder de poort door. Ja, in 1791 al, hè. Ja, moet je nagaan. Goed, voor de wekker wakker. Ja, soms zijn er van die liedjes, weet je, die dan gezongen worden hier in het grote Van Vliethuis. En dan word je daar helemaal knettergek van. De hele week zit dit liedje al bij diverse mensen in het hoofd.

0: Nou, het is een mooi instrument, hè, wat er ook in voorkomt. Hè? Dat, deze, hè? Deze is dat. Ja, die hoor je dan voorbij komen. Rod McQueen en Without a Worry in the World bij Voor de Wekker Wakker. Ja. Goed, ik zei het al, hè, Pastoor Servaas is al een tijdje op vakantie. En nou, op vele verzoek vandaag weer een herhaling van een van zijn afleveringen. We gaan even naar 2025 en toen had hij wel een heel bijzonder onderwerp.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van Pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier gezet.

0: bladen verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Truus, mijn huishoudster, had de ganse dag hard gewerkt om 's avonds vrij te zijn. Want ze heeft bij moeder Weelde een vriendin opgedaan. En daar wilde zij aan huis naar een videofilm gaan kijken. Waar gaat die over? Informeerde Bert de Koster. Truus veegde zorgvuldig het stof van het beeld van Sint Ambrosius. Dat weet ik niet meer, zei ze vaag. Over Turkse landbouwgewassen of zoiets. 'S avonds kwam ze briesend van woede thuis. Schandalig, riep ze, al bij de voordeur. Kalm, kalm, kalm, mijn dochter, zei ik vaderlijk. Was de film niet goed? Nee, zei ze. Het staalde nergens op. Ik ben halverwege naar huis gegaan. Ze kan me de rug op met haar film en die slappe koffie. Maar het ging toch over Turkse landbouwgewassen, zei ik. Landbouwgewassen, smaalde Truus de huishoudster. Turks fruit heette die film en er was niks als naaksigheid. Nou, dat is dan weer een vriendin minder, zei ik. Vanmorgen bij het ontbijt was ze opvallend stil. Ze heeft natuurlijk last van onkeuze gedachten, zei Bert de Koster. En knipboten naar mij. En dat wordt een gevecht tegen de ongeregelde begeerte. Bert, waarschuwde ik. Maar Truus reageerde gelukkig niet en schikte het gordijntje boven het fornuis.

72, de album Message from a Drum van Redbone. Ja, het was een Amerikaanse rock- en funkband uit de jaren 70. En de bandleden zelf waren van Indiaanse en Mexicaanse afkomst. En dat hoor je ook terug in hun muziek. Ze waren de eerste Native American band met een nummer 1 hit. Hè? Ja, je hoorde Wounded Me, We All Wounded Knee. Ja, van Redbone. Goed, vandaag wordt in Duitsland uitspraak gedaan tegen de man die in februari vorig jaar inreed op een menigte in München. En in de Tour de France, de Femme, moeten de wielrenners opnieuw flink gaan klimmen. Ja, het weer vandaag, wolkenvelden en zon. Later neemt in het noorden de bewolking toe en kan er gelukkig een buitje vallen. Ja, ik zeg erbij gelukkig, want het is veel te droog. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot 24 graden in het zuiden van de Lage Landen. De westenwind is matig tot vrij krachtig. De komende dagen is het wederom droog weer met geregeld zon en... komend weekend gaat de temperatuur nog even een stukje omhoog.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.
4: I was driving home.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
1: Lokale omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

kruistocht in mijn spijkerbroek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.
3: Once upon a time, long, long time ago, I started all with this song. Here in this country, and in Belgium, and it grew bigger and bigger. And so many years later, we're here today. Thanks to you guys. Thank you for your support throughout the years.

Na zoveel jaar hier te mogen staan en die weg af te hebben gelegd van

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorle.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorle. Niet normaal, zo lokaal.

lokale omroep Goorle. De omroep.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: mensen, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale Omroep Hoorn.

Pas 12 uur in Venlo. Het wordt niet een nahoestegon. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had jouw jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen gaan ze het begin. Op het kerkplein

felt. Maar een blaad dat veld en een boekje dicht, maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de mond, ik koos een woorden niet verstond. Ik doog meer aan dan aan mezelf, ik doog dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw, dit is weggegooid.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

0: sporten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl. This room is the Obey. Thought you'd like to know.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.